0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen. Kijk hoe loop je zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het. Drak en drak. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uit zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trek niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randje zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan en aard.
2: Square bills, flatbeds, clothesline sunsets, sky blue, barn red. Wind chimes front.

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8 uur.

Zomertelop, dit is DJ Toy die ou van Grabouw, en dit is een lewendige show, en dit is op een saterdag, en ja, die Griek was het so wraggies waar, die Currie Cup vir die weer gevat, baie gelukkig die Griek was, die Kwas, daar is net een Kwas, en dit is die Griek was 23, Puma 16, Currie Cup kampioene 2026, en yes, like, dit was nou nie, amper wil ek sê, baie aanskoulike wedstrijd, maar dit was een pracht, tyd, tot op die einde, tot op die einde toe. En, ja, die Griek was een bykie, die spelpatroon ook verander, dat meer met die vaste manne daarvoor gespeel is, wat hulle met die achterlijn gespeel het, en, ja, so, ek kan hem ook sê, Namakoland Hoërskool het ook een mannetjie, wat sy naam daar op die Currie Cup gaan prys, en dis natuurlijk Stefan Kotse, dit is een oud leerling van Namakoland Hoërskool, en sy pa het ook daar saam met ons school gegaan, en yes, like man, dis lekker om daarom nou ook vir so een Namakolander ook iets te sien daar verder. En dan natuurlijk Jannie Donkie, Jannie Lou, wat ook haar Breeboor staan daar so met sy Springbok baiekie aan in die bekers uitdeel. So ek wil hem ook net sê vir Willie Tabby, baie geluk met jou seense prestaties, en ja, ons hoop om hom ook volgende keer in die binnenkort ook in die Springbok oefengroep te sien, hè? Dit sal dan nou lekker wees. Nou ja, toe, ons, terwyl die Griek was nou lekker kry, ons gaan nou net nou so'n bykie oor die bokrakby ook praat, en dinge goed, en ek het so'n paar manne wat ek wil bel, wat ek opgelijn het, maar die manne is maar bang om op die lucht te praat, maar ons kyk maar hoe dit gaan, so in elk geval, as jy wil saamgesels, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio, so jylle is welkom om saam een rugby te gesels. Vertel een bykie, wat is jylle planne vir die aand? Die rugby is so eerst 11 uur vanavond, maar daar is so nog een braaierij en dingetjies, en as jy nou een Griekwa is, daar sit ons nou, amper wil ek sê, alwe een moeilike bezigheid, want jy wil die bezigheid vier nou, die Currie Cup, jy wil die oorwinning vier, maar jy wil hem ook nog so'n bykie terughoud, om vanaan die bokke se game doek te kan kyk. Zak van die kerk, en hy sê vir al die Griekwa supporters, lekker kry!

Daar is hy snorre. Ek het daarom gesê, hier is ons twee rechte echte Namakolandse songs. Willie Nelson en die Namakolanders met een koelstoel vastrap. Een lekker bekvluitje nomie. Kijk, om Willie kon daarom my bekvluit geroer het, papa. Hy kon hem geroer het. En dan, hier wil ek nie blij nie, was die tweede liedjie se naam gewees. So, ek hoop julle het die stikkie boeremuziek ook geniet. Nou wil ek hem eers hier, een ou vriend van my ook groet, wat hier laat weet dat hier uit in die Kaapse wereld uit, toe sê die ou hier vir my, dis natuurlijk nou Adrian en Loranda Groenewald, en hulle sê ook hier so, middag sê, hoop dit gaan goed, langklaas gesels, kan jy asjeblief Long Cool Woman in a Black Dress van The Holly speel, so, ja Adrian, jy is baie stil lately, maar dis reg, ek sal enige tyd gou jou request vir jou speel, en dan gaan ons weer een bykie rugby gesels daarna. Hier kom hy, a long cool woman in a black dress, as ek een lekker dans nummerkie, maar hier is die original van die Hollies. Net die groen knopje draai.

0: Ja.
1: Hier bro, Paderschlag.
0: Ja.
1: Maar dat is net zo wie kap bij afgekomen. Maar ja, nee. Maar nee, man, dat is nogal. Kan niet wagen, kan niet wagen.
0: Jij ziet.
1: Laat die dingen moet gebeuren.
0: Ja.
1: Om net hier, Olweg daar dan maar finaal te begraven.
0: Ik hoor jou, ik hoor jou.
1: Maar ja, nee. Ik is nogal, ja, ik zie nu rarig waar mij uit Langlaas weer zo uitgezien, zo die All Black toetsreeks.
0: Ja.
1: Ja, laat me zeggen, ik kan ook blijven hoe Griek was het vandaag weer die Karimbeker gevat het.
0: Jee, mater, praat jij.
1: Ja, ik denk voor Griek was het, dat is een groot aandeling om 2 jaar achter elkaar te vatten.
0: Yes, like mother. Ja, nou Dirk, ek sien
1: Ja, goed.
0: jy het ook daarom vir jou daar uitstiekie gegooi en jou vuurtjie brand, gaan jy seker daar maar 'n paar hare skaapchoppie of 'n ribbietjie of 'n ding opsit. Wat eet jy vanaand?
1: Ek het hier seker A6 lamp saddle chops en dat wil opgooi. Maar ek wil maas en dan maar ek wil maas en moet hier strum, want die hele tijd is maar redelijk. Vleeserigheid is maar min op hem. Maar ja, nee, ik moet nog niet een piek te vroeg, dat ik al vermorven. Nee.
0: Ja, nee, want jy het al nog wel, ja, jy het mis al lang dag achter die rug, jy het mis al nog gewerkt. Nou luister, terwijl ik nog om jou praat, jy onthou mis nog van Karel Smit, alias Kraai.
1: Karel Kraai, yes.
0: Ja, die ou stuur ook hier die boodskap, hy sê, yes, toi, dat hoop het gaan goed, nou lekker gelag vir Parra. Sê daar hallo vir Dirk en al die Namakwalanders. Baie hartseer van Tinus Hondjie se afsterwe vandag. Wag vir 'n groot game. Groete Kraai. So, daar sal Kraai. Daar het ek nou sommer jou groete direk aan nou Dirk oorgedra. So, wat sê jy?
1: Dankie Otola man. Dankie. Here Kraai, Kraai Smit. Here, dat is ook many moons ago.
0: Ja.
1: Maar ja, ek wou ook nie lyk like om saam met hom 'n uitsteekie te drink nie.
0: Verstaan jy, verstaan jy. Nou Dirk, wat sê jy is die uittelling vanaand?
1: Here, ek het al 36-16.
0: Ja, ok, so jy skiet hom ook hoog, ek het hom ook geskiet 36, maar ek het daarom nou by 25 geëindig vir die All Blacks, maar 36-16, daar is hy, ons kan kyk hoe loop hy, as daar breaking rides het, sal ek volgende week woensdag aan die breaking rides vir julle gee, moet nie waar hy nie.
1: Ja, dat is reg ou tolle, en ja man, gooi nat papa.
0: Nou wat toe, Dirk, het was nou lekker om met jou te praat ou kakie, en jy moet die slag weer, kom draai maak hier, grap bou, ek wacht vir jou.
1: Is reg, die pad is allemaal heel wat nog geteer, zeker nog zo toe naar jullie toe, zo samen, dan is nog grondpad.
0: Nee.
1: Maar dat is recht.
0: Nee, oké, okay, groeten daar voor die mensen aan bij die huis, my omater, en ja, jullie moet lekker gaan, jullie lekker dankie, braai.
1: Dankie voor die leutje, ik waardeer, hulle lekker aantje.
0: Nou maar toe, my mate,
1: goed
0: mooi aan.
1: Goed aan allemaal.
0: Ja, sy.
1: Goeie bedag.
0: Bye. Bye, bye.

Hey, ik kom in Bokke, want daar jullie nog aan 1994. Hey, 95, sorry. Daar jullie was allemaal groot hit geweest. En hierdie mag hierdie vir ons allemaal in Suid-Afrika ook een midnight special wees. Hier kom hy. Groot, lekker rugby kyk, lekker braai.

Baie dankie aan al die mense wat vir my sê die muziek wat ek gebruik is baie van toepassing, hulle geniet het so, ja, dis soek het sê, dit is maar een aanpassing wat ek het op een aanvoeling en ek geniet het ook saam met die mense. Wie van julle gebruik nog een koolstoof? Julle ken my sê, ouwe koolstoof, hy zwart is, ja, man, nou praat ek aan van donkie jare terug. Het jy nog so iets in jou huis, man? Het jy nog so iets? Die ding is allemaal in die winter een lekker heater, hoor. En jy kan ons een klomp goed, jy kan tot thee, koffie, ketels, hierdie moerkoffie, nee, onthou julle. Kan jy ons nou lekker daar op die stoof sit, en dan sondag middag se kos kook, jy kan soveel potte daar op soos wat jy wil, hy hele ding is mos warm. Ja, yes, vroeg in die ochende, dan stook hulle nou daar, reik hy, hou daar maar lekker daar in die kombuis en goeders. Het jy nog so'n cool stoof? Weet jy wel van het praat? Weet vandag se kinders dit? Het iemand nog so iets? As jy dalk ene, daar een het wat in een garage of in een boom staan, laat weet my. So ja, nou ja, toe, dit is ook iets om aan te dink. Jy kan jy saam met Tokkie op, alles en nog meer.

me nog voor ik kan verdwijn. Toen bedde je Rob, oor het was al ik aan zijn wijn. Had hij iedere elk van die wijn gedrunk, vraag ze samen weer die aap. Toen maak Rob,

0: om je ref nou. Voedsel. Voedsel. Breng me met die boog.
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwis. Engelse. Hanne. Maar waar zijn mannen?

Dames en heren, ja, dit was die klapsafgedeelde. Kom, misschien weer van een lekker harde klap.